0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: kwijt.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
0: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
0: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
0: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
1: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Toppers van toen.
5: We leven terug.
1: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotexel.nl.

0: of motregen. Het wordt ongeveer 20 graden en de zuidwestenwind waait met windkracht 5, aan zee soms 6. Kortom, ook op Texel, nat, fris en onstuimig.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Nederland.
1: Toppers van toen.
0: Non-stop.
1: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
0: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
3: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
5: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur, dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
4: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
6: Game's a match.
7: And it's another big upset in the men's draw.
6: 6-4, 7-5, 6-2.
4: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
8: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
8: Radio Texel.
9: Het beste van het eiland. Radio Texel.
10: Dit is Radio Texel.
11: Struis.
12: Vroeg.

Een hele goede morgen, elke werkdag in de ochtend. De Morning Crew. Van 6 tot 7 toppers van toen. Van 7 tot 9 struisvroeg. Van 9 tot 10 doe het lekker zelf. Het verzoekplatenprogramma van de Morning Crew. En van 10 tot 12 Wadde Macchiato met Rob van Leeuwen. Blijf lekker luisteren naar Radio Texel, want we draaien alleen voor jou de allerleukste muziek deze ochtend. En we beginnen met een klassieke, kan ik wel zeggen. Hier is Paul Garrick en Don't Shed a Tear uit 1989.

Nou, Lucas en Steve, mocht je luisteren naar Shaggy, It Wasn't Me, Fox the Fox, Precious Little Diamond. Blijf luisteren naar Radio Texel, straks Teddy Swims, Mr. Know-It-All, nu Jessica, How Will I Know.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag overwegend bewolkt met regelmatig regen of motregen. Het wordt ongeveer 20 graden en de zuidwestenwind waait met windkracht 5, aan zee soms 6. Kortom, ook op Texel nat, fris en onstuimig.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Na Teddy Swims, Mr. Know-It-All, Bryan Adams, Run To You, Madonna, Dress You Up en de Purple Disco Machine in the Dark. Blijf luisteren naar Radio Texel, nu met Womack & Womack, Teardrops.

attitude. Still I call it man.

Hollies uit 1965 en Look Through Any Window. Het programma Struis Vroeg. Het eerste uur daarvan, dat zit erop. Straks is er weer een Struis Vroeg. Ik hoop dat je dan weer luistert. Tot straks, na het nieuws. I

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
3: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Dus eventjes en dan wordt de plek vrijgemaakt.
2: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit is Radio Texel.
7: Struis.
8: Vroeg.

Elke werkdag in de ochtend de Morning Crew. Van 6 tot 7 toppers van toen. Van 7 tot 9 struis vroeg. En van 9 tot 10 doe het lekker zelf. Het verzoekplatenprogramma van de Morning Crew. En van 10 tot 12 Wadda Macchiato met Rob van Leeuwen. Blijf lekker luisteren naar Radio Texel, want ik heb ze weer klaarstaan. De allerleukste muziek alleen voor jou. Straks Ricky Martin en Private Emotions. Nu de Romantics.

Radio Texel, kon je luisteren naar Level 42, Love Games, 89 Degrees en Stevie Wonder met True to Your Heart. Straks Hall & Oates, Maneater, nu Eva Max met Alone.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag overwegend bewolkt met regelmatig regen of motregen. Het wordt ongeveer 20 graden en de zuidwestenwind waait met windkracht 5, aan zee soms 6. Kortom, ook op Texel nat, fris en onstuimig.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Tussen 9 en 10 hebben we Doe Het Lekker Zelf, het verzoekplatenprogramma van The Morning Crew. Je kan de platen aanvragen via www.radiotessel.nl en daar op verzoekplaat klikken. En ik nodig je uit om dat te doen. Nu, Shaka Tak, Watching You.

achteren. Volgens op Radio Texel luisterde je naar Chaka Tak, Watching You, Atomic Kitchen, Hole Again en Elvis Costello en The Attractions met Oliver's Army. Het programma is thuis vroeg voor vandaag zit erop, maar ik ga je nog niet verlaten voordat ik heb verteld welke programma's er vandaag nog meer zijn op Radio Texel. Van 2 tot 4 de Bijna Weekendshow, van 4 tot 6 de Stamtafel en van 9 tot 11 All Mixed Up. En we sluiten af met van 11 tot middernacht met Utopia. Bedankt voor het luisteren, aanstaande maandag is er weer een thuis vroeg. Dan weer 2 uur achter elkaar, tot dan, doei doei!

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
3: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
4: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
5: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
4: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
6: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
4: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
7: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
7: Radio Texel.
8: Het beste van het eiland. Radio Texel.
9: Dit is Doe Het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die via onze site aangevraagd worden, vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist Doe Het Lekker Zelf, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10. Op Radio Texel, de Waddenomroep.

lekker zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die je via onze website aanvraagt, worden vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10 op Radio Texel, de Waddenomroep. Op Texel, maar ook Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

0: kiss.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar, rust nog maar.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag overwegend bewolkt met regelmatig regen of motregen. Het wordt ongeveer 20 graden en de zuidwestenwind waait met windkracht 5, aan zee soms 6. Kortom, ook op Texel nat, fris en onstuimig.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Thank you.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Dit is Doe Het Lekker Zelf.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: 100%.
1: Mart Hoogkamer samen met Flemming, 100% op Radio Texel. Straks wat nieuws voor je en wat andere leuke dingen. En muziek ook van Bram Vermeulen met Politiek komt er zo aan. Maar eerst Katie Tunstall en Suddenly I See You.

Bram Vermeulen uit 1995, Politiek. De studio is nog leeg en blauwe kabels steken uit een gat in de vloer en op sommige plekken uit de wand. Maar over een paar dagen is de ruimte gevuld met een mengtafel, beeldschermen, microfoons en zitten de kabels op hun plek. In de studio staat nu een tafeltje waaraan de vier inwoners van het Thijssen Huis de huurovereenkomst met de gemeente tekenen. Sander Bosma van kunstschool Artex, Aad van Geels van de Waddenomroep, Berber Kruger van het jongerenwerk Young Forever en Anita Ruder van kopgroep Bibliotheken. Namens de gemeente Texel is Hein van der Vlerk aanwezig, beleidsadviseur wonen en gebiedsontwikkeling. Ja, het gaat natuurlijk over de huurders van het Thijssenhuis en het nieuwe culturele centrum op Texel. Die hebben de huurovereenkomst inmiddels getekend bij de gemeente. Het officiële moment vond gisteren plaats in de studio van de Waddenomroep, voorheen Radio Texel. Nou, een heugelijk moment. Kunnen we eindelijk gewoon weer gaan verhuizen. Weer gaan verhuizen. Van hot naar her, maar uiteindelijk jarenlang in het Thijssenhuis. We gaan er een feestje van maken. Straks met Wolter Kroes. Wat is het leven toch mooi. Maar eerst MC Light. Hoor je nu.

0: Wadden weerbericht. Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
1: Muziek van Adam Poort en Strive, Kind of Music, Orso en Malachi. Ja, moeilijk. Cliff Richard is hier met de Angel.

Nou, af en toe moet ik even terug naar de jaren 60 als oude meuk-fan. Je hoorde Cliff Richard, 1965, samen met de Shadows en Angel hier op Radio Texel. Even een nutteloos weetfeitje. Een weetfeitje? Nou ja, goed, iets wat je misschien moet weten en wat een feit is. Clownvissen, zoals bijvoorbeeld Nemo. Nemo, je kent hem wel van de film. Is een clownvis. En die worden standaard altijd als mannetje geboren en kunnen later in hun leven veranderen in een vrouwtje. En dan ook eitjes leggen. Nou, is dat eventjes iets om te weten. Ja toch? Straks heb ik Douwe Bob voor je. De nieuwe van hem, Note to Self. En ook zie ik U2 staan nog een keer met I Still Haven't Found What I'm Looking For. Maar eerst gaan we disco dansen in de jaren 70 met Casey and the Sunshine Band. En Give It Up op Radio Texel.

Heerlijk. Luna hoorde je met Voorbestemd uit 25 daarvoor. U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For uit 87. We gaan richting het nieuws van 11 uur. Dat doen we met nog lekker wat muziek. Cool in the Gang heb ik voor je staan. Ik heb ook een stukje van Tanita Tikaram voor je met Good Tradition. Nou, dan zit ik op 11 uur. En dat doe ik in ieder geval ook met deze van David Bowie. Iemand die mij gisteren staande hield en die zegt van... Goh, je moet wat van Bowie draaien. Dat is leuk. Nou, gaan we dat toch doen. Ashes to Ashes 2004.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
3: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de Arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
7: Van L tot 12. Wat een macchiato.

tweede uur Warm Macchiato van 0 tot 12. Lekker dat je nog steeds luistert naar Radio Texel, de Warm Omroep. En je weet het, op onze website vind je de hele playlist van alles wat ik gedraaid heb en nog ga draaien in tweede uur. Dus als je toch even is zitten niks op je werk, ga maar eens even kijken op het internet. Taylor Dane hoor je al, Rihanna komt eraan en ook Queen en Latricia McNeil. Tell it to my heart.

muziek van Latricia McNeil. Ik zeg soms wel eens Nutricia McNeil. Grapje. In Just the Way uit 1997. Even wat nieuws van de website van de Waddenomroep. De KNRM die is uitgevaren naar een motorjacht dat water maakte. Aangezien het risico op zinken groot was, is er met spoed door de KNRM gehandeld. Er betrof een motorjacht van 12 meter lengte met aan boord twee opvarenden en een hond. Bij aankomst van de reddingsboot bleek de eigenaar het lek inmiddels te hebben gedicht. Door het binnengedrongen water begonnen de accu's kortsluiting te krijgen en te roken. En daarom stond de brandweer standby in de veerhaven van Schiermonnikoog. Het motorjacht is door een berger naar de haven gesleept, waar de brandweer de accu's onschadelijk heeft gemaakt. Bij het incident raakte gelukkig niemand gewond. Zowel de twee opvarenden als hun hond kwamen met de schrik vrij.

Het never rains in Southern California. In Californië, daar regent het niet. Dat zegt Albert Hammond in zijn liedje. Van heel lang geleden alweer. Radio Texel luister je nou. We gaan naar het weerbericht van Peter om 11:30. En dat doen we met nog twee platen. Sam Smith komt er straks aan met Diamonds uit 2020. Maar eerst deze van Van Halen. Why can this be love?

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag overwegend bewolkt, met regelmatig regen of motregen. Het wordt ongeveer 20 graden en de zuidwestenwind waait met windkracht 5, aan zee soms 6. Kortom, ook op Texel, nat, fris en onstuimig.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

UB40, hoorde je Sing Our Own Song uit 86, daarvoor een toch wel goed weerbericht van Peter. Peter, dankjewel. En dat maakt het in ieder geval een beetje lekker om je laatste werkdag gewoon met plezier af te maken. We gaan richting de lunch. Dat doen we straks met Wanted, Glad You Came. Maar eerst Johnny K.

Mooie muziek van Bente. En kan je me zien? Nou, zit er al bijna weer op. We gaan richting 12 uur. Dat betekent dat we thee gaan zetten, koffie gaan zetten, tafel gaan dekken. Misschien nog even gewoon naar de bakker gaan rennen omdat we tekort brood hebben. Ja, gebeurt zoveel. Oh, brood gegeten. Ja, zit je daar aan tafel. Wat hebben we dan te eten? Ja, beschuitjes. Oké, nou goed. Maar misschien heb je wel lekker soep of zo. Of, doe eens gek, broodje kroket. Gaat er iemand van het bedrijf misschien nog even patat halen? Of, dat zou lekker zijn, dat je gewoon kibbelingetjes of zo. Oh, lekker met een knoflookwalm thuiskomen en zeggen dat je je broodjes allemaal keurig netjes opgegeten hebt. Dit was Latte Macchiato weer met Van Helder 12. Ik wens je een hele fijne middag nog. En natuurlijk een fijn weekend. En maandag ben ik weer met een nieuwe aflevering van 11 tot 12 om 10 uur. Ik eindig met Donna Summer en misschien nog een stukje Jack Johnson. En daarmee raak je alleen. Hoi!

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt... worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid... worden verdacht van moord of doodslag... en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit... die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Ah.

heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop. Capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag overwegend bewolkt met regelmatig regen of motregen. Het wordt ongeveer 20 graden en de zuidwestenwind waait met windkracht 5, aan zee soms 6. Kortom, ook op Texel nat, fris en onstuimig.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
3: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie. Ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied is het vandaag overwegend bewolkt, met regelmatig regen of motregen. Het wordt ongeveer 20 graden en de zuidwestenwind waait met windkracht 5, aan zee soms 6. Kortom, ook op Texel, nat, fris en onstuimig.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
6: Iedere donderdag en vrijdag, de bijna weekendshow. Op Radio Texel.

0: is a Lady, Mr. Tom Jones in 1971. Ja, we zijn er weer bij een weekendshow. Het is weer aan. En we zingen ook weer. Zeg ook weer. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Een hele goede avond. En ja, dames en heren, een hele goede avond hier vanuit de spinbaan nog steeds. Inmiddels heeft onze voorzitter Aad van Geels de overhandiging getekend voor het Thijshuis. Dus binnenkort het is nu officieel dat wij naar het Thijshuis gaan. Dus binnenkort zullen wij daar vanuit uitzenden als wat een omroep. Dus Radio Texel. Studio Texel, Radio Texel, wat wordt het? We zijn een beetje in zo'n overgangsfase, weet je wel. Het is nu nog heel veel Radio Texel. De plopkappen zijn nog allemaal Radio Texel. En straks wordt het straks allemaal wat een omroep. Ja, wat hebben we dan allemaal? Ja, natuurlijk hebben we daar nog wat een nieuws als wat een omroep. En zeker, we hebben natuurlijk ook nog Texels nieuws. Op Texels nieuws. En we hebben natuurlijk ook nog gewoon natuurlijk lekker de Dobbelstones, natuurlijk het tweede uurtje van deze show. En we hebben natuurlijk nog de schatkamer, schatkistplaat. We pakken er een keer een blues. We gaan er een keer die blues single, de dikke vette knijter bluesplaat een keer pakken. Even een lekker bluesnummertje, want we gaan richting de herfst. En de herfst, ja, ik vind dat de bluesmuziek bij de herfst hoort. Bokbier en bluesmuziek en sigaren. Dat is toch typisch de herfst, typisch oktober. Rocktober, bluesmuziek, straks weer het bluesweekend in oktober. Ja, de zomersmuziek, de barbecue gaat straks in de kast, in het schuurtje. En dan, wordt de barbecueplaat, we kunnen nog een paar keer een barbecueplaat doen. En dan krijgen we straks toch wel weer de bluesplaat. En natuurlijk, je kan ook nog gewoon lekkere plaatjes aanvragen, zit jij te luisteren. Of wil jij voor iemand een plaatje aanvragen, mag ook. Hè? Dat is altijd leuk als je voor iemand een plaat draait. Of wil je iemand verrassen met een plaatje? Wil je nog wat kwijt op de radio? Wil je nog wat zeggen? Dan kan je ook even bellen naar de studio. 0222-312-199. Hij is helemaal voor jou, die zender. Dan draai ik ze allemaal voor jou. Dus ik zou zeggen...
1: Van de boot tot de vuurtoren.
0: Daar zijn we.
2: Dit is Radio Texel.
0: En Mark Morrison. Gaan we alweer naar de Mac. Vorige week nog geweest.

Madonna, ja, Madonna, natuurlijk ook wel de Queen of Pop, ook wel genoemd. Ja, ik heb toch ook, we hebben toch een beetje wat, gaan we toch wel van de Queen naar toch een beetje de, naar een beetje King, want over Koningsweg hebben gesproken, is hij aardig wat in het nieuws. De Koningsweg bij Oostrent. Want veiligheid Koningsweg is in het geding, want het lag halverwege, het was alweer een auto in de sloot. En het college wil namelijk, ja, het is een groep Oostrenners die het graag wil. Maar ook het college bereidt het fietspad Koningsweg opnieuw te onderzoeken. Ze willen, ja, er zijn bepaalde mensen in Oostrent die het ja, fijn vinden dat er een, dat het fietspad bij, van Oostrentweg bij, bij de Gentenweg doorgetrokken wordt naar de Oosterweg als, met een fietspad. Ja. Dus ze zijn we aan het ontzoeken om, als dat gaat gebeuren. Dus dat betekent dat je straks gewoon het fietspad aangesloten wordt op de Oosterweg. Dus misschien is, ja, ik was toevallig laatst met de honden daar te wandelen. Ja, ja, soms rijdt er net een auto wat hard voorbij. Dus als er een fietspad is, dan is het misschien wel wat veiliger voor ja, te provoceren als dat er is. Dus wie weet komt daar ook een fietspad. En ook een storm. We krijgen het komende, ik zei het net toch over de herfst, bokbier en bluesmuziek. Maar we krijgen ook weer in de winter weer stormen. Herfststormen. Maar we krijgen een Texelse naam. Namelijk de stormwende. Als er straks weer een storm aankomt, krijgen we een stormwende. Dat is toch weer vernoemd naar de Westen. Het eiland, het dorp wat eigenlijk weg is. Niet meer is. Alleen het Toru staat er nog. Vroeger was daar natuurlijk de Westen. Het was een heel groot dorp. En ook, ja, wat is er nou meer? Het is mee te doen met kinderen die, ja, die eigenlijk, sommige kinderen is geen plek voor hier op het eiland voor scholing. Bijvoorbeeld dat je, dat een sommige vierjarig kind moet voor basisschool zonder ouders naar de overkant. Ja, dat is. Dat is wel, ja, een dingetje. Bijvoorbeeld dus je moet je klein kind moet je dan naar Den Helder op school brengen, omdat er hier geen onderwijs voor is. Vroeger hadden we altijd, nog altijd een school, de Kompasschool, kon ons altijd heen, maar die is er niet meer. Dus nu moet je, sommige kinderen moeten dan naar Den Helder op school. Dus dat vinden we allemaal wel een dingetje. Ja, als je dat zo leest, dan denk ik, ja, dus dan zou je kind gewoon van 4 jaar alleen op, ja, op de boot zitten. Dat is, ja. Ja, dus het hangt toch een beetje van. Ja, ben je toch een beetje bezorgd over hoe dat allemaal gaat. Er is ook een plan. Ja, luchthaven. Texel Airport wordt ook weer groter. Want er is weer een plan voor een extra hangar op het vliegveld. Dus ze willen weer wat, ja, meer vliegtuigen. Het begint een beetje op Schiphol te lijken. Dus iedere keer komt er weer een schuur bij. En ook ja, de oude schilderbrouwerij wil uitbreiden met hulp van crowdfunding. Ze willen namelijk een, ze groeien uit een jasje. Je hebt nou ergens bij een buurtje. En de Ruitenstraat ergens heb je nou een schuurtje waar je zijn bier brouwt. De OSB. En hij wil eigenlijk door crowdfunding, wil je door hulp, zeg maar. Door hulp van vrienden die zijn bier drinken. Wil je eigenlijk, ja, uitbreiden naar de vang op een schuur. Ja, dat kost wel 2-3 ton om die schuur te kopen. Dus dat kan hij niet zomaar opbrengen. Dus ze willen eigenlijk door een crowdfunding willen die ja, schuur kopen. Dus je kunt, als je denkt, nou, ik wil hem eigenlijk graag helpen. Kun je op crowdaboutnow.nl/champagne/oude-schilderbrouwerij kun je hem helpen. Een steuntje in de rug. De uitbreiding moet worden gefinancierd via de crowdfundingactie. Het doel is om minimaal 270.000 euro op te halen. Investeerders kunnen vanaf 250 euro deelnemen aan de actie. Dus wil je helpen investeren? Weet je hebt nog zat geld in jouw sok. En je wil die man helpen? Ja. Ik denk dat Jeroen de G het heel leuk vindt. Zometeen hebben we nog wel een beetje wat nieuws, maar dit was het Texelse nieuws. Tijd voor Tina Turner en Ike.

op het laatste eiland. Want de KNRM en brandweer Schiermonnikoog komen gezamenlijk zijn ingezet. Door de KNRM is op 2 september uitgevaren naar een motorjacht dat water maakte. Aangezien het risico zinken hoog was, is moet met spoed gehandeld. Het betrof een motorjacht van 12 meter lengte met aan boord 2 opvarenden en een hond. Bij aankomst van de reddingboot bleek de eigenaar het lek inmiddels zelfstandig hebben gedicht. Dus nou ja, gelukkig dat het niet helemaal helemaal gelukt was. Dus, maar ook brand en de gijzeling aan mensen overboord. Grote oefening op de Waddenzee. Dat is ook weer, ze hebben ook weer een oefening gehad op het Waddenzee. Dus dat is toch echt Waddennieuws. En ook Vlielander medewerker op festival Ichtwo. Er was namelijk ook een festival Ichtwo op Vlieland. De Great Wide Open, oftewel. Dat is altijd jaarlijks festival, een beetje een fest in de natuur van Vlieland. Vol kunst en muziek van over de hele wereld is een enorme organisatie. Vlielander Sam Houter is een van de medewerkers. Maar het liefst 6000 kaarten. Sam Houter kwam ook bij het festival terecht door het via een schoolproject voor de Kolderkrant ging werken. De Kolderkrant is namelijk eigenlijk een soort Tesselse krant van Vlieland, dacht ik. De festivalkrant die uitsluitend door kinderen wordt gemaakt. Dus festivalkrant. Nu doet ze productie. Ik moet heel veel boten boeken, slaapplekken regelen en zorgen dat mensen op een eiland komen die hier alles voor ze is. Dit is... Ja. Dus voor mij is woensdag voordat we beginnen een heel stressvol moment. Voor alle vrijwilligers van de boten. En dat zijn er heel veel. En die moeten allemaal een tentje weer op de camping. En dat is altijd weer een hele passen en meten. Als ze lange werkdagen over het festival loopt, zie ze veel blije mensen. Ja. Dus het festival was het laatste weekend van augustus. Eigenlijk wat we ook wel op Tessel op. Ja, eigenlijk zo'n tropical festival. Tegenwoordig heet het End of Summer. Ja, en ook directeur Teesel vertrekt na een half jaar. Ron Kleinsmit, die op 1 maart dit jaar is aangesteld als directeur van de Teco, vertrekt bij de boot. Dus overweg met de raadcommissarissen is besloten om de samenwerking te beëindigen. Dus hij volgde Kees de Waal op vorig jaar om gezondheidsredenen zijn functie moest neerleggen. Teesel heeft nog niets bekend gemaakt over de vervolgstappen en de invulling van de directie. Dus voor mij is... je kunt nog directeur worden, denk ik. Maar ook, er is ook toevallig... dat staat nergens hier op het Tessel Nieuws. Dat heb ik vers van de pers, vers van mijn collega's. Want namelijk, er was vannacht, vannacht 3:30... was er een brand in een travo. Ik heb er filmpjes van gezien van Simon Brand. Ja, toevallig Simon Brand. Heb ik de... Die travo was... Hij stond in de redoet bij het gemaal. Het is wel allemaal gelukt met het gemaal. Het werkt weer door een iets alternatief iets. Werkt het gemaal weer, maar het was niet best dat filmpje. Het hok was gewoon helemaal uitgebrand. En dat een keer er komt stroom uit. Dat zit van die olie. En dat brandt ook gewoon lekker door. Dus het was een beste fik. En dat er ook een hele oude schild. Als het dan vanochtend een oude schild wakker was geworden, dan denk je, wat voor lucht. Het was dus die travo die in de fik stond. En gelukkig heeft de brandweer, Tessel heeft het allemaal weer, gelukkig allemaal weer onder controle gekregen vannacht. En zal binnenkort Jan er weer een nieuwe travo moeten zetten. En er zal weer wat werk voor ons, voor Duinkerinfra zijn. Wat is er allemaal te doen binnenkort? Ja, we hebben binnenkort een monumentendag. Dat is natuurlijk niet de aankomende weekend, maar de weekend erop. En er is ook nog er zijn nog steeds kaarten voor. Brechtkoogfeest bij Club 17. Met onder andere Emma Heesters, Walter Kroes. Nog meer artiesten die er staan. Dus er waren nog een paar kaarten. Dus heb je nog weer nog graag, hoor je dit en weer nog graag heen. Je kan nog even kijken. Je kan nog even de link. Voor mij via Tesselse Bodem kun je erop komen. En dan kan je er eigenlijk met je Google Lens. Dan kun je gewoon heel makkelijk op die link. En dan zie je zo waar die kaart

0: kopen. Je hoeft niet meer een foto ervan te maken op de telefoon. Heel makkelijk met Google Lens. Ja, het is een showspul.
1: Hey, jongens. Allemaal
0: perfect.
1: Het is bijna weekend.
0: Ja.
1: Tijd voor wat gezelligheid. De Bijna Weekend Show.
0: Ik dacht deze plaat te doen. Ik zag hem te staan ergens. Fons Veurink. Feestje.
2: Later is het feestje dan. Tijd om te knallen, vrienden.

Wat is toch lekker eventjes, even een beetje feestmuziek hierover. Misschien heb je al zin in een weekend, bijna weekend natuurlijk. Zeker. Oh, hier die andere. What I Like About You. Romantics. Even lekker een gitaarmuziekje. Klein beetje portie. Rock and roll! Hey! Op de antenne.

0: Heerlijk, lekker even die oude muziek.
1: Van de Shirts en Laughing Welcome Way. Zie ik hier in het Radio Texel natuurlijk lekker. Ja. Dan gaan we toch weer helemaal naar de 26. Tibauta en die Magnetic.

0: We halen een plaat uit de schatkist.
1: Ja.
0: En deze is het geworden.
1: Ik heb hem helemaal afgestoft. Ja, ik heb hem toevallig... we gaan hem draaien. We kunnen echt een plaat... een van de eerste plaatjes ook van Gerard Ekdom... die hij gekocht heeft. Een van niet de eerste... maar een van de eerste plaatjes... dat hij dacht dat het een foute plaat was... maar tegenwoordig is het helemaal geen foute plaat meer. Squitty Plitty en Absolute...

Absolute van Scritti Politti. Ja, hij staat ook. Ik heb hem ook te volgen in de Mike's Schatkist playlist gezet op Spotify. Dus daar kun je hem ook gewoon vinden. Als je dan denkt, volg gewoon die playlist. En dan kun je gewoon die muziek gewoon afspelen op je. Ja, weet ik veel, in de auto of lekker thuis. Ja. Deze stonden nog laatst. Stonden nog in de Paradiso van de week. Grippo Sportivo. En dit is Hey Girl. Toevallig zag je een filmpje van Marielle op. Dus

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
3: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
4: Trots op Texel. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt, worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. En de andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog. En daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon. En vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
7: Dit programma is een herhaling. Maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
8: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Op Radio Texel.

0: Mrs. Taylor Swift en Cruel Summer. Ja, een van de grootste artiesten. De grootste artiesten op dit moment. Wel de populairste, denk ik, qua meeste streams en dat soort dingen. Ja, ja, weet je, de grootste artiest. Het is voor iedereen anders weggelegd. Hè. Weet je, voor mij zijn de Stones en voor iemand anders is het dit. We gaan even dobbelen. Even kijken. We pakken eventjes natuurlijk nog een leuk dingeltje erbij. Even kijken bij de weekendshow. Ja, we zijn... Oké, eerst deze gewoon.
1: We zijn halverwege.
0: Oh.
1: We zijn halverwege de show. Tijd voor een leuk spelletje.
0: Ja, we gaan eens eventjes dobbelen. Namelijk tijd voor een beetje de, ja...
2: De dobbelstones.
0: Wat staat er dan op de dobbelsteen? Oma Plaat uit 1988. Nou, net zeggen, laat zeggen dat... Laat nou zeggen dat er geen stones op staan, want toen... Mick Jagger en Keith Richards lag er toen nog een dikke ruzie. De jaar daarna werd het pas goed gepraat. En hadden ze toen het album Steel Wheels opgenomen. Met natuurlijk prachtige nummers staan daarop. Bijvoorbeeld Almost Healed Psy. Een albumparel is dat wel. Ik ga die dobbelsteen gooien. Maar ik ga eerst even zeggen welke er allemaal op staan. Dus op 1 heb ik John Anderson. En Hold on the Love uit 88. Op 2 heb ik Spy in the House of Love van West Not West. Op 3 heb ik Glenn Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You. Op 4 heb ik Kylie Minogue, The Locomotion. En ik heb, dacht ik, op, het zal op 6 zitten. Doe eens een keer Von Ton Ton en na Lion at Sea. De eerste plaat van Edgar Klippel die hij ooit op de radio gedraaid heeft. Dus ik ga hem even gooien. Het is nummer 3. Dat betekent dat het gewoon deze plaat wordt dan. Glenn Medeiros and Nothing's Gonna Change My Love For You. Liefste plaatje.

0: Toch mooi eventjes terug in 1988 met de Dobbelstones. Ja, weet je wat, volgende week doen we alweer een ander jaartal. Misschien gaan we wel terug naar 2006 of 2023. Ja, we kunnen alle kanten op. We hebben nou 88. De dobbelen uit 6 plaatjes uit 1988. Ja, is toch leuk. Ja, dus ik vind het wel een leuk iets.
1: Eiland. Hoor je op Radio Texel.
0: Skate Choice, not an addict. Heb jij nog een zin in een plaatje? Vraag hem aan via natuurlijk 0222 312 199.

Ja, weer genoeg grote artiesten gedraaid. Rolling Stones, Beastie Burden en daarvoor nog Paul McCartney en dan ook nog Abba, natuurlijk SOS. Ja, zometeen hebben we natuurlijk nog de dikke, vette Knijder Blues plaat. Maar eerst, voor mij hoor ik wat aankomen. Voor mij hoor ik...

0: Not This Gonna Change van Label Receiver. Ja, een beetje onbekend plaatje, maar ja, we gaan hem doen. Weet je het? We gaan hem gewoon doen. De knijter, dikke vette knijter bluesplaat. Ja, ik heb er vroeger heb ik er wel eens, ging ik altijd vragen om Jeroen Groot altijd te bellen. En dan koos hij er altijd één uit. Maar we gaan, dacht ik, deze tijd, september, oktober, pakken we weer gewoon even die knijter, dikke vette bluesplaat. Ik dacht het nou aan Johnny Winter. Johnny Winter, ja, hij leeft niet meer, maar heeft hele goede blues gemaakt, die man. Ook wel een paar Stones covers en een hele blues auditie gemaakt. Maar die man kan wel lekker spelen. We pakken even een heel lekkere Mojo Boogie.
1: De dikke, vette knijter bluesplaat van de week.

0: boogie. It was that mojo boogie. Got to be that mojo boogie. It was that mojo boogie. They can't just slide down.
1: Lekker even een beetje dikke, vette knijten blues, blues van Johnny Winter, Mojo Boogie. Ja, tijd voor een beetje jukbros.
2: Tiet voor wat Tesselse muziek.
1: Een plaat die ik nog nooit gedraaid heb van jukbros. Toch een beetje stoonsachtig.

Lekker eventjes. Jack Bronson, de uitgang naar de hoofdstraat. Het staat op een tweede album, Wat Aards. Het is eigenlijk een hele Nederlandstalige album. In een rock'n'roll jasje. Allemaal eigen nummers. Het is wel een beetje een Keith riffje, hoorde ik daarin. Ik zal allemaal zeggen, tot volgende week. Bye bye.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat hij zich focust op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel.
6: Iedere vrijdag, iedere zaterdag.
7: Van 4 tot 6.
6: De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel.

De plaat en zijn verhaal. Verteld door Bart van Leeuwen. Zometeen bij Radio Tessel.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Het is heet, dor en droog op de plaats waar mijn trouwe paard en ik nu rijden. Als ik om me heen kijk, zie ik alleen maar zand en stof. Dit is totaal anders dan het eerste deel van mijn reis. Toen had ik nog volop oog voor het leven om me heen. Ik keek naar de planten, de vogels, de mooie rotspartijen, noem maar op. Ik genoot van het zand, de heuvels en de grillige natuur. En het mooiste was, er was geen mens te zien. Alleen een paar vliegen die om mijn hoofd dansten. Oké, de lucht was weliswaar heet en de grond droog. Maar er was volop leven om me heen. Maar na 2 dagen onder de hete woestijnzon begon alles te veranderen. Mijn huid raakte rood verbrand door de zon. En een dag later zag ik alleen nog maar de droogte en de dorheid om me heen. Ik stond bij een uitgedroogde rivierbedding waar ooit water had gestroomd. Bij het zien van de dorre aarde kreeg ik bijna tranen in mijn ogen. Ik realiseerde me dat er op deze dode plek ooit leven moest zijn geweest. Na 9 dagen heb ik afscheid genomen van mijn paard. De woestijn maakte weer plaats voor de zee. Er waren weer planten, vogels en mooie rotspartijen. En ik kreeg weer oog voor de schoonheid van de natuur. Eigenlijk is de oceaan net een woestijn. Alleen dan met water om te verhullen wat er zich op de zandbodem afspeelt. Ik heb het nu wel weer gezien in die woestijn. Het was heerlijk om alles in mijn hoofd op een rijtje te zetten en helemaal alleen te zijn. Want daar is een woestijn uitermate geschikt voor. Daar kun je tenminste helemaal jezelf zijn, zonder dat je last hebt van mensen die het je moeilijk maken. Je bent alleen aangewezen op jezelf. En op een paard dat niet eens een naam heeft.

0: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Het is een koude, regenachtige donderdag als ik onze straat weer inrij. Even denk ik dat ik heel zacht je stem hoor als ik thuis de lichten aandoe, maar het enige geluid komt van de radio en de televisie. Ik kan het gewoon niet helpen dat jouw geest nog steeds rondspookt in mijn hoofd als een overblijfsel uit een vorig leven. Een leven dat al lang voorbij is. Ik weet niet eens meer waarom het is misgegaan tussen ons. Was het nou omdat we niets meer in elkaar zagen of omdat we te trots waren om onze fouten toe te geven? Misschien was het wel gewoon toeval dat we op elkaar uitgekeken raakten. Volgens jou was het mijn ego die onze relatie in de weg zat. Nou, dat ego ben ik inmiddels al lang kwijt, maar daar heb ik jou helaas niet mee teruggekregen. Ik vergelijk ons wel eens met een krant die over straat geblazen wordt door de wind. Ooit waren we voorpagina nieuws, maar nu staan we er niet eens meer in. Vergeleken bij de verhalen over de Heilige Oorlog stelt ons verhaal natuurlijk maar weinig voor. Onze liefde is gewoon weggewaaid, net als die krant. Maar je hoort mij niet dramatisch doen over wat er geweest is. Ooit vind ik mijn plek wel weer in het dagelijkse leven. En als ik mijn draai heb gevonden, dan kom ik er vast wel weer gewoon bovenop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
3: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het
3: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6, de Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar de Stamtafel op Radio Texel.

Do I have it in me? I believe it is in there. For I know

0: Then we should clean that up. No,
1: let's get messy.
0: Messy?
1: Like really messy.
2: Het Wadden weerbericht.
3: In het Waddengebied is het vandaag overwegend bewolkt, met regelmatig regen of motregen. Het wordt ongeveer 20 graden en de zuidwestenwind waait met windkracht 5, aan zee soms 6. Kortom, ook op Texel, nat, fris en onstuimig.
2: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
3: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De Demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
5: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren. Als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
4: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
6: Radio Texel.
7: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
8: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
9: Let's
8: before
9: go.
8: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
2: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde, van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
4: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
2: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: De lekkerste hits.
7: Hoor je hier op Radio Texel.
8: En hier komen de beats van DJ Rob from Holland.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: Ik heb een idee voor peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaar bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaar. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
3: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
1: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Mega Hit FM. Voted the most listened to Dutch radio station on the island. Turn it up, leave it on. All mixed up with Rob from Holland.
7: Mega Hit FM.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Show.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out-hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website Internet Stream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotessel.nl.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Radio Texel. Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Dit is Radio Texel.
1: Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1, maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte en het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.